Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokradio.

Radio. Verdwaal, zal ik jou komen? Schielijk schijnt al lucht en

0: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay sport. Be okay sport.
3: Dit is precies 6:30 hier op Bokradio en dit beteken op die kop 6:30, dan gesels ons gewoonlik met Johan Ferreira, ons gesels met hom oor sportnuus en vanoggend geen uitsondering nie. Môre Johan, hoe gaan dit?
4: Môre Wimpie, môre Marissa, môre aan ons luisteraars. Hoorie Wimpie, ek weet dis ek weet ons moet rugby praat, maar jammer, kan ek net gou ietsie sê. Tot ziens Novak Djokovic.
5: Wanneer het jy dit gemis?
4: Nou net.
3: Ek het dit ook nou net gesien.
5: Johan!
4: Mariano Navone. Navone, sal ek nie sal, wat het Navone. Kan jy glo? Can you believe?
5: Oh, dat
4: 25 jaar oud vanaf Argentinië het so pas Novak Djokovic uitgehaal by die Amerikaanse Ope in die eerste ronde. 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Wat een opskering op die eerste dag, amtelike eerste dag, ek weet dat hy nou verlede week gemengde dubbels gespeel, maar enkelspel het nou begin en daar vertrek die vierde gekeerde goud. Dit is guys crazy. Dit, wat een begin. So ja, hy is weg, dit los.
3: Kortstondige besoek aan Amerika.
4: Ja, wel, ja, dit, ek kan nie dit gloe nie.
5: Hy is weg en hy los vir ons met Medvedev. Come on.
4: Oh my goodness, moenie, asjeblief, ek kan nie nou hiermee deel nie, dis maandagochend, asjeblief, dis te vroeg vir my, en hy het gewen,
5: hy
4: is toch steeds daar,
5: sonder
4: een tantrum, ja, maar hy sal nie een tantrum in die eerste rond te gooi, nie, kom nog,
5: nee,
4: so, dis te vroeg vir die moeilijkheid, so ja, hy het net voor, dis gewen op die hoofdbaan, vir mense wat nie weet nie, Daniel Medvedev is een tantrum wat rondloop, dis jou kleinkie van 3 jaar oud, wat nou 2 sweeties soek,
5: is een 3-jarige met raket,
4: hy is gevaarlik. Dit los een wedstrijd op die hoogbaan. Venus, ek gaan een uitnodiging kry tot ek 120 jaar oud is, William.

0: 56. Ons praat ook oor die Vuelta. Ons sê die groot naam vir die Vuelta die naweek verloor. So ja, dit is, as jy het nie geweet het nie, gaan kyk, maar die ongeluk is, is daar om te sien en ja, nie lekker nie. En dit beteken dat ons een nieuwe algehele voorloper het vir die Vuelta, Enric Mas, en die man wat ek nou verwijs is natuurlijk Tadej Pogacar. So, Enric Mas van Spanje het die 9e skof gewen, 187,5 kilometer. Hy is die algehele voorloper met 'n gaping van 1 minuut en 18 sekondes teenoor Primoz Roglic. Roglic was derde in skof nummer 9. Hulle het vandag een rustdag en dan hervat hulle môre met 184,5 kilometer. Cricket, die driehoekige T20 reeks is aan die gang in Namibië. Suid-Afrika het hulle eerste wedstryd teen Namibië verloor en hulle tweede wedstryd teen Zimbabwe gewen, so die kompetisie hervat weer môre. Engeland intussen met Pakistan geklop by Lords in die tweede toets met 194 lopies. Dit beteken Engeland wen die reeks, daar is nog een toetswedstryd wat oorbly. En waar is die netbal hervat weer vandag, as jy die program volg, dan is die volgende ronde wedstryd van 10 voor 1, is dit UJ teen Wits, Mati speel teen Tix om 10 voor 3, Sentraal Universiteit van Tegnologie teen Madibas is 10 voor 5, en Kopsies teen die Noordwes Universiteit is 10 voor 7, hulle speel daar by die Kali Himan Saal in Bloemfontein, as jy dit wil dophou. Dus dit wat ek sê, vanavond ook een Premier Liga wedstryd, Aston Villa en Arsenal, wat in mekaar speel, ja, twee wedstrijde of twee naweke nou voorbij, Man City, Hull City, Chelsea is jou top 3 in die Premier Liga, en onder in die punte leer het jy Coventry, Crystal Palace en Tottenham Hotspur. Dis dit wat ek vir jou het verskort, later vanmiddag terug met Jan en Monique, morgenochtend weer terug saam met jou in afskop om 7:30.
1: Dank vir jou tyd my vriend, waardeer jou en ek hoop jy het een fantastische maandag verder.
0: Mooi gaan. Yes.
2: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
3: Now here's a catch worth making. Grab Fishaway's Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaway's today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is. Your weapons and all.

0: Na.
1: Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stef. Net op Bok Radio en Bok TV.

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokradio.
3: Goedemiddag en welkom bij die beter, beste, enigste alternatief. Saam met my Natisha, dit is altijd my groot voorreg en heerlik achter die microfoon. Ek het gister bietjie saam met Jaco ook gekuier op sy Golden Aldi program en vier van my gunsteling Golden Aldi saam met jou gedeel. En dit was vir my bitter groot voorreg, so baie, baie dankie daarvoor Jaco. Dit is altijd lekker om saam met ander omroepers te kuier en net die energie van hulle ook af te kry. Maar ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe vandag. Dit is maandag, wat beteken dit is tyd vir jou samenswering. Theorie vir vandag en dit is die fantoom vibrasie en die Silicon Valley frekwensie waaroor ek gaan gesels. Het jy al ooit gevoel asof jou foon vibreer, jy kry boodskap in jou sak, in jou handsak en as jy jou foon uithaal, dan is daar niks. Klaarblijklik is daar een rede daarvoor, daar is nou een lekker samensweringstheorie daaroor en dan gaan ek ook gesels met Carissa de Tooi. Sy is die stichter en eienaar van Nappy Nest vandag. Sy gaan ons die story vertel achter Nappy Nest, iets van een Awebe. Sy gaan vir my mooi verduidelik wat is een Awebe en dan wat is Nappy Nest en hoekom dit net meer as doeke is. So bly net waar jy is, jy is op bok saam met my Natisha Sandra met hi, Sheree en Wijnand strijd om met hierdie aard van my en Fred die nest met getoer, jy het my getoer.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 12:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad se direktoraat vir stedelike mobiliteit het al hoogste kapitaalbesluit.

Juanita Duplessis gaan groot hier op Bok Radio. Is 10 minute voor 3. Nou, die petrolprijsstijging is bekendgemaak. Tree in werking woensdag 2 September. Petrol R95.34 per liter verhoging. 93 octaan R34 per liter. Dan diesel 0,05% R2.93. Diesel 0,005% R3.14 per liter. Paraffin R2.84 per liter. Dit is die petrolprijsverhoging wat in werking tree woensdag 2 September.

0: barse gedag. Jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
1: Hou aan loop, hou aan hoop, hou aan glo, daar's iets daarboven.

0: Patrick Iglesias en Nicole met Heartbeat vir jou hier op Bok Radio. Kom ons kyk gou hoe lyk die week se top 10 van die Bok Radio top 20.
1: Oor mekaar, van mekaar, sonder woorde praat ons nog dieselfde taal.
0: Op nummer 10, Zaan Sonnekes, Karleen van Jaarsveld met Oor mekaar op nummer 10.
1: Wil jy op my hande dra?
0: Jan Raap en Andreet met juist die antwoord op nummer 9.
1: Ons is net anders as die res. Ons sing nog going back west.
0: Nog een lekker collab, dus Early B en Rooksein met Halfpad op nummer 8.
1: Kom krijg, halfpad. De dag in je partners om kan staan. Baby, kom krijg, halfpad.
0: Dan op nummer 7 is dit Armtas met Die Hoekoms.

0: Fijn, wat gaat hier nog over de FM? Ik moest krijgen van jou en Janne.
1: Hier die sportbrug wordt aan jou gebracht door Roos Garage Doors Cape Town. Beter dieren, beter leefstijl. Uitklok Sport.
0: Zei dit is een tijd, Johan Verhaar, mijn vriend. Zie jij?
2: Ja, en dan moet je aan de week. En dan gaan we als luisteraars en dan gaan we allemaal wat vleerniers is.
3: Hey, wat goede vleerniers is.
2: Wat kan je? Wat al gevliegd. Ja, het was lekker nou week wel gedaan. Jullie twee ons, ons het al drie die rechte voorspelling gemaakt.
3: Ons wel, heet.
2: Gedaan aan jullie twee. Maar trots op jullie dat jullie bij die bokken staan.
3: Maar kan ons niet praten, ja, wie loopt voor in ons superbrood had?
0: Moet ik het die geel kiepen?
3: Nee!
0: Wel dan, ze het gezegd bokken met 5. Okay. Had ik niet aan het buiten gegaan met bokken met 10?
2: Ja. Ja,
0: ek is heel achter, want ek het eerste ronde vergeet om pik te maak. Wat praat ek dan oor?
2: Nee, maar jy is net een punt achter. Dat was net zo'n woord te stress, nie? Kom alles neer op marge punte, my vriend. Dit is hoe het werk. So groot daar ek op pad, en dit is by die FNW Stadion, tussen Suid-Afrika en Nieuw-Zeeland, toets nummer 3 uit 4, soos sien baie uit, en tussen het Rassie. Sy eers, hierdie is weergawe 1 vir die week. So, weergawe 1 lyk so. Jason Colby, Kurt Lee Arendse, Jesse Kriel, Damien de Allende, Ethan Hooker, Sasha Feinberg en Komozulu, Kobus Reinach, Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooi, Sia Kulisi, Roan Noorkee, Eben Etzebeth, Wilco Lau, Malcolm Marks en Oxen Che. Van die bank af, Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas de Tooi, Lode Jager, André Estreisen, Cameron Hannekom, Mornay van den Berg en Mani Libok. Soos ek sê, dis weergawe 1. Ons kyk hoe dit vorder deur die res van hierdie week. Intussen het die laaste Grand Slam van die jaar begin in Amerika. Dit is die Amerikaanse tenniskampioenskap. En op met die intrapslag sommer al klaar een groot verrassing met die vertrek van die vierde gekeerde Novak Djokovic. 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 en 6-1 teen die ongekeerde Marianne Nabone. Die laaste Grand Slam van die jaar begin in Amerika. Dit is die Amerikaanse tenniskampioenskap. En op met die intrapslag sommer al klaar een groot verrassing met die vertrek van die vierde gekeerde Novak Djokovic. 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 en 6-1 teen die ongekeerde Marianne Nabone van Argentinië. Wat

0: Sabrina Carpenter, Man Child, net hier op Bok Radio, Bok TV, amper kwart voor 8, ons deel nog steeds stories. Augustus, jou hoogtepunt, goeienaand Jacobus.
1: Ben, naand sê, jy neem my hoogtepunt, nummer 1 is my verjaarsdag maand gewees, maar ja, nee, ek het so 2 weke terug die saterdag my eerste Hyrox gaan doen. Nou, as ek sê, dit was vir my nogal so groote gewees, ek het nie gedink ek sal dit kan doen nie. Die saterdag, en toe die sondag, op my verjaarsdag, toe gaan hardloop ek die John Corasi 30 kilometer. Grootste fout. Moet nie al Hyrox in het 30 kilometer back-to-back doen nie. Hier van kilometer 22 af, toe wil my bene nie meer bene nie. Toe is hulle klage bene. Maar ja, mooie aand toe, man.
0: Daar sê my vriendie, baie dankie Jacobus. Ja nie, mens moet glad nie jou oor eis nie, ne? Hier is een wondervrou, Dewald Dippenaar. MUZIEK

0: Joe Black met een klein klippie, net hier op Bok Radio, Bok TV, James Blunt op pad, Taste Like Summer. Net so na 9 uur is dit vandag in geskiedenis en ook jou 80s dubbelspel.
1: Jy luister na The Onscore met Wayne De Vet op Bok Radio.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan. Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Ra-

7 minute voor 11 uur op Bok Radio, Bok TV. Monique met Sê Dit Met Jou Hart hier op die Beter Alternatief, net hier op Bok Radio. Lekker om je saam met te dis laat aan met Gerard, net hier op Bok Radio, 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za, reg oor die wêreld.

Vrijstaat. Het lavert in Vrijstaat. Pas net op, want soos een spinnekop, sy vat jou vas in Vrijstaat.

0: beste dan lê voor my ding, alles in maandag blauw. Die Here het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my
1: wereldwijd op okradio.co.z.